0: Venlo Vintage. Waar de klassiekers altijd schitteren.
1: Venlo Vintage. Voor wie niet slapen wil.

0: M is for the mileage I got out of this song, to tell you the truth.
1: Van Low Vintage.
2: Van Low Vintage.
3: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
4: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
5: Een hele goede nacht.

0: Vannacht ontdek je de vergeten nummers die je herinneringen oproepen. En verteld worden door de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: tijd voor de allermooiste klassiekers. Laat je meevoeren door de sounds van vroeger. Luister naar Venlo Vintage.
1: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
3: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Goedemorgen.

24 april volgend jaar, dan staat ze bij AFAS live in Amsterdam. Dus dan kun je ze weer live bewonderen. En dit was een opname van, wat was het? Nou, het was al een tijdje geleden voordat ze dit optreden gaf. Het was in elk geval in Ahoy in Rotterdam. Toen ze een optreden gaf een aantal jaartjes geleden. Volgens mij was dat, wat zal het er geweest zijn? 2022? 2021? Lang geleden in elk geval, hè? Ja, Ilse de Lange en So Incredible. Goedemorgen, het is vandaag zondag. We zijn vandaag 27 september. Ja, de dag dat in Engeland de eerste locomotief rondrijdt met achter zich een wagen waarin passagiers zitten. De eerste echte passagierstrein dus. De machinist is George Stephenson. En in Frankrijk maakte op deze dag in 1910 het eerste tweemotorige vliegtuig een proefvlucht. Ja, en ook koninklijk nieuws op deze dag in 1938. De Queen Elizabeth die loopt van stapel. Het is het grootste passagiersschip ter wereld. Koning Elizabeth zelf die doopt het schip. Het gaat nog maar net goed. Nog voordat de koningin de fles champagne tegen de romp kapot kan gooien, zakt het schip al naar beneden. De koningin kan nog net op tijd de fles gooien en dat treft uiteindelijk de boeg, zodat de doop toch is gelukt. Ja, de Queen Elizabeth zou tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet worden voor het vervoer van militairen. En deze dag dus in 1938 wordt de Queen Elizabeth zeg maar van stapel gelaten, oftewel te water gelaten en gedoopt door de koningin, de Queen. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. We zitten op de laatste dag alweer van de Bob Marley week, hè? Ja. 50 jaar, The Good Vibrations. Dus we hebben nog een paar nummertjes van Bob Marley te gaan en dan is het echt afgelopen. Dan sluiten we vandaag deze week van Bob Marley af.

vrijdag luistert, hoor je extra veel Elvis Presley. Want vrijdag is de Elvis Presley dag natuurlijk. Nou, vandaag zat hij toevallig nog eventjes in het lijstje wat betreft Breakfast in Bed. De Breakfast in Bed plaats voor vandaag, joh, de Fountain of Love. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag veel zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Er is een rustige zuidelijke wind. Het wordt 21 graden langs de kust van Nederland en België tot 25 graden in het zuiden des landses. Ja, dus wat dat betreft wordt het vandaag een lekkere zonnige dag. Ja, vandaag ook een belangrijke dag voor de politieke partij D66. Ze verwachten namelijk duizenden leden op het congres waar het 60-jarig bestaan wordt gevierd. Ja, en het Nederlands elftal heeft vandaag ook weer een belangrijke wedstrijd, want ze moeten optreden tegen Servië.

Over Tutti Frutti? Nee, het is gewoon de Hootie Frutti. Hè? Ja, Cat's Eye. Bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen op deze zondag 27 september. Ja, vandaag feest D66. Die viert namelijk het 60-jarig bestaan met een congres in Amsterdam. Daar worden ook duizenden leden van de politieke partij verwacht. Er treden artiesten op en er zijn meerdere toespraken. Ook de premier en de partijleider Rob Jetten spreekt de aanwezige D66-leden toe. En in Canada, in Montreal, staat bij de wereldkampioenschappen wielrennen de wegwedstrijd voor mannen op het programma. Het begint allemaal om 3:00 en het is natuurlijk te zien en te horen via de bekende apps. En in de Nations League speelt het Nederlands elftal vanavond uit tegen Servië. De wedstrijd begint om 6:00 en is natuurlijk live te zien via de Nederlandse zenders. En in Groningen, in de Willep, zijn bezoekers van een buurtfeest gewond geraakt door een steekvlam. Volgens de journalisten ter plaatse omdat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Ja, volgens wat mensen in de buurt liepen in totaal 8 personen brandwonden op. 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor verder onderzoek. Ja, jongens. Ja, altijd oppassen, hè, met brandbare middelen bij een vuurkorfje. Want voor je het weet, wops, steekvlammetje, haartjes weg. Hè? Of baardje weg, of snorretje weg, je weet het maar nooit. Hè? Goed, op deze dag in 1969 staat er een liedje van Tom en Dick in de hitlijsten. Het liedje heet Bloody Mary, staat 3 weken op de allereerste plaats in de Nederlandse hitparades. En niet alleen in Nederland, hoor, ook in België bijvoorbeeld doet het liedje goed. Hier is de Bloody Mary uit 69. Stay.

0: voor de wekker.
1: Wakker.
2: De ochtend begint goed met Erik van Vliet.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

Onder andere in Noord-Jakarta, daar staan ze vandaag bijvoorbeeld op het podium. En ook nog in Singapore, daar hebben ze een x-aantal concerten. Dus wat dat betreft zijn ze goed aan de weg naar timmeren. The Weeknd hoorde je met Populair. Ja, het is vandaag de laatste zondag van september. Het is vandaag ook de Wereldrivierendag. Ja, de Verenigde Naties hebben dat een tijdje geleden gelanceerd. A Water for Life Decade, om meer bewustzijn te creëren van de nood. Om beter voor onze waterbronnen te zorgen. Nou, dat doen we goed, hè. We zorgen dat de PFAS in terecht komt. We zorgen dat de boel vervuild wordt door olie. Dus nee, wij zorgen wel voor ons water. Ja, en als reactie hierop initieerde de vooraanstaande Canadese milieudeskundige Mark Angelo de Wereldrivierendag. Ja, vandaag dus, hè. De Wereldrivierendag. Erg belangrijk. Ja, en vandaag trouwens ook de allerlaatste dag wat betreft de Bob Marley Week.

0: lang de koning van Nederland, bijvoorbeeld, hè? Veldhuis en Kemper, en ik wou dat ik jou was. En daarvoor trouwens Bob Marley en de Wailers in de Bob Marley Week met We Incarnated Souls. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. Ja, gisteren was het open dag in de asielzoekerscentra's. Ja, het werd fix bezocht. 23.000 mensen hebben gekeken. Ja, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers die spreekt van een torenhoog aantal. Ja, vorig jaar lag het aantal van de open dag met 16.000 een stuk lager. Ja, jaarlijks dan worden de deuren van de opvanglocaties op Burendag geopend. Ja, en bij Omroep Flevoland was een bericht over een locatiemanager van het AZC in Luttelgeest. Hij zegt dat de open dag erg belangrijk is om te laten zien hoe het eraan toe gaat in een AZC. Goed, ja, het is tijd voor een beetje lachen, hè? Het is begin de dag met een lach, een keertje. Ach ja.
1: Begin de dag.
2: Ik stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga je niet de volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ik zeg, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, uh-huh. Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg alleen, als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zocht nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, no, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet om met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
4: Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.
2: Voor de wekker wakker.
5: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend.

Ja, helemaal niet wat we van Nick Schilder gewend zijn, hè. Maar nee, wat dat betreft heeft hij het goed gedaan om lekker in zee te gaan met die Bayern 4, hè. Yo, de smile bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn 27 september. Kijk even naar het nieuws. Ja, de Merwedebrug is weer open. Afgelopen nacht is die weer opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden die verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengezet. Ja, tijdens de werkzaamheden is de asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. En daardoor is de brug ongeveer 400 ton lichter geworden. Dat is nodig om de brug veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 km per uur. En dat is nodig omdat er hoogteverschillen kunnen ontstaan tussen de stukken asfalt. Ja, de huidige Merwedebrug die stamt uit de jaren 60 en is een belangrijke schakel op de A27. Hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. De Europese Commissie die gaat 710 miljoen euro beschikbaar stellen voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een groot deel naar het Midden-Oosten en de Oekraïne. Van de bijna 710 miljoen is 380 miljoen bestemd voor Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Dat geld is onder andere bedoeld voor de kwetsbare vluchtelingen en het stimuleren van vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Ja, om de vrede en stabiliteit in Afrika te bevorderen is er ook 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ja, er is nog genoeg geld over, hè, als je dit zo hoort. Goed, vandaag het weer. Het is zonnig, 21 graden langs de kust van Nederland en België, tot 25 graden in het zuiden van de Lage Landen. Vanavond in de nacht naar maandag kan het vooral in het zuidwesten en het westen wat gaan regenen. En morgen, een vooruitblikje, wordt het opnieuw 25 graden. En ja, er kan ook af en toe een buitje vallen. Het is dan tussen de 19 en de 22 graden. Goed, Voor de Wekker Wakker vandaag de laatste dag van de Bob Marley Week.

Ik geef geen flikker aan politiek. Hè. Dat weten, mensen die mij kennen weten ook. Daar kan ik niks te doen. Interesseert me gewoon geen zak. Weet ik niet allemaal wat er gebeurt. Oh, Ronald is op tocht in Libië. Oh, oh, oh. Weet ik niet. Maar, ja, nou, wat ik wel interessant vind aan Geert Wilders... is dat Geert Wilders, dat vind ik zo leuk, die kan fatsoen veinzen. Er zijn sommige mensen die de trappen erin... Geert Wilders die kan de meest nare dingen zeggen over mensen of bevolkingsgroepen. En zitten andere mensen, ja, best wel goed die dat zegt. Ja, vind ik wel een fatsoenlijke vent. Denk, man, dat is vet. Dat wil ik ook kunnen. Dan lijkt me super kicken. Kom je op een feestje, zeg je super nare dingen over mensen. Andere mensen, hey! Want wat hij doet, Geert Wilders is gehaaid, jongen. Hij pikt er mensen uit en gaat hij op zitten vitten. Zodat andere mensen achter hem gaan staan. Het is een beetje een machtspelletje, een machtwellusteling is wat hij is. En hij pikt er mensen uit. Hij zou hier ook mensen... Als je hier zit, stel je stinkt. Stel hier, je hebt een dag hard gewerkt. Je hebt een dag kliklaminaat, vloer, te leggen. Toch, heel dag zitten kliklaminaten. En heel dag zitten zweten. En je meurt een uur in de wind. Ja, maar dat is een eerlijke stink. Dat is van de werk, godsamme. En je hebt honger ook, of niet, van de werk. Dan ga je naar de snackbar, je hebt zin in friet. Zeg, godsamme, sta je in de snackbar, doe mij een grote friet met joppie saus. Daar heb je twee frikandellen in, dik kaassoufflé bovenop, dik klont mayonaise. Dan slaan ze me plat, ik vreet toch helemaal op. Nou, dat kun je doen. En, maar het is dus heel aannemelijk dat als in die situatie... in die snackbar Geert Wilders achter je zou staan... dat hij en plein publiek, waar iedereen bij is... jou zou gaan vertellen dat je stinkt, terwijl die fatsoen veinst. Dan tikt hij op je schouder, jij draait om, kijkt Geertje aan en zegt hij... Zeg, meneertje koekenpeertje... ik wil u en de walm om u heen niet lastigvallen, maar het gaat erom dat we hier met z'n allen een geur bemerken die eigenlijk niet door de beugel kan. He, dat hier iets te ruiken valt wat niet past, wat niet hoort. Kijk, we zijn hier met z'n allen natuurlijk hardwerkende Nederlanders. He, dat doet er nu niet toe. Het is belangrijk dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat, vind ik. He, en er hoort natuurlijk ook een geur bij. He, een geur die u niet heeft. Kijk, ik denk dat we hier gerust ook... Ik denk dat we gerust hier met z'n allen ook bereid zouden zijn een bijdrage te leveren. Hè? Een bijdrage die u waarschijnlijk al heeft gehad in de vorm van een uitkering. Maar een bijdrage aan de aankoop van een stuk zeep. Hè? Waarmee u aan de slag kunt. Waarmee u iets kunt veranderen aan deze smeerpijperij. Hè? Aan deze aromatische janboel. Want meneertje, u moet toch wel echt knettergek zijn om te denken dat deze muffe middeleeuwse kelderlucht onopgemerkt zou blijven. Hè? Werkelijk waar, de sokken van mijn oma hebben nog een beter boeket dan wat er bij u uit de poriën komt sijpelen. Doe eens even normaal, man. Hè? Doe eens even normaal. Kijk, het is precies... Precies. En al die mensen die snackbar staan te applaudisseren. En dat jij Geert Wilders aankijkt en denkt... Heeft hij nou gezegd dat ik stink? Dat is helemaal niet duidelijk. Hij is... Je moet op hem letten, jongen. Hij is gehaaid. Die vent die moet je... Dat is een gehaaide vent. Dus hij zegt ook altijd... Hij zoekt altijd de oorzaak van alles buiten zichzelf. Ook als hij namens de PVV praat... is altijd de oorzaak van alles ligt buiten hun. Buiten zichzelf. Zelf, hun hebben dit verneukt. En hun doet dit verkeerd. En hun doet dat fout. En hun hebben dat verzaakt. En hun is niet eens onderwerp. Grammaticaal. Dus er klopt toch je zak van. Maar het zou de perfecte slogan zijn voor de PVV, of niet? PVV, hun hebben het gedaan.

0: via social media dat dit liedje, dat ik dat moest checken. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik dacht van, wat een lekker nummer is dat, hè. En even later kwam die uit en toen werd hij de playlist opgenomen. DJ Goya, Jason Derulo en My Chico. En ook Melody, die deed nog mee, hè, in dit radio ochtend muziekfeuilleton. Goed, het is vandaag zondag. Het is de hoogste tijd, want ja, een ontbijtje op bed, dat is niet slecht.
1: Alleen op zondag. Nee. Breakfast in bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Ah, lekker. Breakfast in bed. Dit keer met Maribelle. En ik hou van jou.

in. Bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen 27 september. Ja, het is een klein beetje feest in België. Want elk jaar op deze dag viert de Franstalige gemeenschap van België de eigenheid en cultuur. Ja, scholen zijn allemaal dicht natuurlijk. Maar ja, op zondag is het vaak natuurlijk ter gelegenheid daarvan. Worden er ook verschillende evenementen georganiseerd vandaag in België. Een Waalse stad bijvoorbeeld zal worden aangewezen als hoofdstad. En is vanaf dan het centrum van de feestelijkheid. Met onder andere optredens van onder andere klassieke concerten en exposities. Maar ook volkszangers die komen dan aan bod, hè?

Rika Sarai en Casa Choc. Ja, een van de favoriete platen trouwens van mijn zus. Rest in peace. Want ja, op haar laatste dagen zeg maar, van haar leven, toen zong ze dit liedje regelmatig. En dan wel dat stukje van Casa Choc. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Zo dadelijk de laatste plaat voor Bob Marley. Want we sluiten vandaag de Bob Marley week af. We gaan hem snel opzoeken. En in de tussentijd deze. Scatman's world.

0: oudje van Scatman John, het Scat, hè? Want zo is het bekend geworden, hè? Je hoorde de Scatman's World van Scatman John. Goed voor de wekker wakker, het is vandaag de laatste dag wat betreft de Bob Marley Week. 7 dagen Bob Marley sluiten we af met misschien wel zijn meest persoonlijke nummer, Redemption Song. Ja, geen stevige reggae beat, nauwelijks een band op de achtergrond. Vooral Bob Marley, zijn stem en een akoestisch gitaar. Ja, toen Bob Marley het nummer schreef, wist hij inmiddels dat hij ernstig ziek was. En daardoor kregen de woorden achteraf nog meer betekenis. Een van de bekendste passages uit het nummer is geïnspireerd op een toespraak van de Jamaicaanse activist Marcus Garvey uit 1937. De boodschap: bevrijd jezelf, ook geestelijk, want niemand anders kan dat voor je doen. Ja, Redemption Song verscheen in 1980 op Uprising. Dat was het laatste studioalbum dat tijdens Marley's leven werd uitgebracht. Op 11 mei 1981 overleed Bob Marley. Hij was pas 36 jaar. Maar ruim 45 jaar later wordt zijn muziek nog iedere dag ergens ter wereld gedraaid. En daarmee eindigt onze Bob Marley Week zoals hij zelf misschien het liefste zou hebben gedaan. Niet met stilte, maar met muziek. Bob Marley en Redemption Song.
1: Doe maar Bob Marley. Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met

0: voor vandaag in Voor de Wekker Wakker.
1: Ga alsjeblieft toch door.
0: Annemiek Drent en het liedje heet Voor Eeuwig.
1: Ga toch door.
0: Ze zingt op uitvaarten en bruiloften. En ze dacht van, weet je wat, ik breng dat liedje voor eeuwig. Maar eens eventjes uitkijken wat het gaat doen. Nou ja, het is vandaag in elk geval de dag topper geworden, hè.

Het was dan weer voor de wekker wakker op deze zondag. Vandaag een belangrijke dag. Nederland voetbal tegen Servië. Ja. En het wordt vandaag lekker weer hoor. Rond de 22 graden in het zuiden van de Lage Landen. Ik spreek je morgen weer van voor de wekker wakker. Tot dan!

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Venlo! Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Venlo Vintage. Lekker weekend. Wauw, een hele goede morgen.
5: Thank you.

Voel de aangename warmte van vroeger. Een weekend vol plezierige herinneringen. Venlo Vintage, jouw soundtrack voor een nostalgisch weekend.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Goedemorgen.

0: Laat je meevoeren door tijdloze melodieën. Venlo Vintage. Een herfstwandeling met de mooiste klassiekers in je oren.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft na een aantal veiligheidsincidenten de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede morgen.
3: Geen wekker, geen stress, alleen maar de allermooiste klassiekers. Ook op Venlo Vintage is het zondag.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een hele goede morgen.
2: What's he like, Mavis?
3: He's a real tasty geezer.
4: He's grown his hair a bit.

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
0: Tot morgen.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede middag.
3: We gaan beginnen.
4: Het is de hoogste tijd voor Donders te Boven met Ton Donders.

0: Een hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 27 september, het is 12 uur geweest. En als je een date bent, smakelijk eten. We zijn er tot 1 uur hier bij Venlo Vintage. En we zijn bezig met het programma Dons erboven. De eerste plaat van vandaag waarmee we begonnen zijn was van Wes Allen. En nu eerst een lekker kopje koffie. Zoals iedere zondag ook vandaag weer een lekker kopje koffie. En een Nederlandstalige plaat. En de Nederlandstalige plaat van vandaag is van Pommen, Thijs en Meu. En het nummer heet Het Midden. Maar eerst koffie.
1: Oeh, dat is lekker.
2: U luistert naar Donders te Boven met Ton Donders.
3: Ik

0: geloven. Dat is ons adres. Hè. Stuur ons een mailtje, stuur ons een leuk berichtje. Dat vinden we hartstikke leuk.
1: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 luistert u naar Dondersteboven op Venlo Vintage. Heel veel humor en natuurlijk heel veel lekkere muziek.
0: Ja, en lekkere muziek in Dondersteboven. We hebben weer zo'n heel apart plaatje, maar wel een hele lekkere om naar te luisteren. Misschien kent u het helemaal niet, misschien wel, maar het is wel de moeite waard, toch? Het is van, even kijken, Water and Sand en het nummer heet Wide Open.

0: Boven presenteert. Het audiodagboek van woensdag.
1: En dan las ik op de sociale mediakanalen dat de hulp Sinterklaas Stefan de Wallen na 15 jaar stopt. En toen dacht ik, misschien is dat wel wat voor mij. Ik kan ook wel een beetje praten als Sinterklaas.
2: Zo, zo, zo, beste kinderen. Hebben jullie allemaal je schoen gezet? Fijn, dan komt Sinterklaas vanavond wel even langs om die te vullen.
1: Ik heb dat helemaal in mij, dus ik ga even solliciteren bij de NTR voor die baan als hulp Sinterklaas. Even toetsen.
3: Goedemiddag met de NTR. Met Franka, waarmee kan ik u van dienst zijn?
1: Ja, goedemiddag Franka, met Ton Donders van het radioprogramma Donders te Boven. Ik zou graag willen solliciteren.

0: solliciteren voor hulp Sinterklaas?
1: Dat kan, maar voordat u aan de sollicitatieprocedure kunt beginnen, moet u eerst 3 vragen beantwoorden.
0: Ja, dat doe ik wel. Kom maar op met die vragen.
1: Eerste vraag. Wat is de naam van het paard van Sinterklaas?
0: Oei, daar kom ik o zo snel even niet op.
1: Dat is goed. Tweede vraag. Wat voor snoepgoed vindt Sinterklaas het lekkerste?
0: Ja, deze weet ik. Dat zijn de chocoladeletters.
1: Dat is goed. Derde vraag. Hoeveel concurrenten heeft Sinterklaas?
0: Sinterklaas heeft 2 concurrenten.
1: Dat is fout. Sinterklaas heeft maar 1 grote concurrent.
0: Wie dan?
1: De kerstman natuurlijk.
0: Nee. Het is de paashaas en de kerstman.
1: Sorry, meneer Donders. Maar u heeft maar 2 vragen goed. Dus u komt niet in aanmerking voor hulp Sinterklaas.
0: Potjandorigen heeft ze opgehangen. Ik weet toch zeker dat er 2 concurrenten zijn van Sinterklaas. De eerste is natuurlijk de kerstman. En de tweede is, ik weet het heel zeker, de paashaas.
2: Dit hoor je toch alleen in Donders te boven.

0: de Boven presenteert Muziek uit de regio.
1: En iedereen die naar Venlo Vintage, het internetradiostation, luistert, weet dat het een Limburg station is. En weet ook dat in iedere aflevering van Dondersdeboven weer een Limburgse platenbeluister is in Muziek uit de regio. Zo ook weer vandaag. En vandaag hebben we een plaatje van Joie de Vivre en het nummer heet In Mijn Hart.

0: Dat was Anita Meijer met Why Tell Me Why. En we hebben iets heel leuks bij Dondersteboven. We hebben namelijk een heleboel fragmenten van de Lach of Ik Schiet Show. De voorloper van de Dik voor Mekaar Show met André van Duin. U kent het wel, hè? Iedere week nu. Luister mee. Het is hartstikke leuk. Lach of Ik Schiet Show.
1: Ter gelegenheid van 100 jaar radio werd op 6 november 2019 de Lach of Ik Schiet Show, ook bekend als de Dik voor Mekaar Show, verkozen tot het beste Nederlandse radioprogramma aller tijden. Dondersteboven presenteert elke zondagmiddag een fragment uit het archief van de Lach of Ik Schiet Show.
2: We beginnen met de eerste artikel. De
3: Groot, jij
2: hebt ervoor gezorgd.
3: Oh ja, dat is heel leuk.
2: Dat is heel leuk. Ja. Nou, hij zegt het er al bij voor het geval u denkt van wat een flauwekul. Het is heel leuk. Ik weet nu wat u ermee moet doen.
3: We hebben vandaag de zoon van Jan Boezeroen.
2: De zoon? Wat zeg je nou? Ik wist niet eens dat hij... Oh ja? Oh ja, wat leuk, hoor u dat? De zoon van Jan Boezeroen komt nou. Wat leuk zeg. Laat eens horen. Wat gaat hij doen? Wat is er mee?
3: Het is Jos Boezeroen.
2: Jos Boezeroen. Leuke naam ook.
3: Je hebt hem niet over zijn moeder.
2: Zo intelligent, Jos Boezeroen, hè? Daar vertel je alles aan, ja?
3: Het gaat over zijn moeder. Het gaat niet over zijn moeder.
2: Ach, wat leuk. De kinderen hebben een lied over het. Wat leuk, dat vind ik nou leuk. Het is natuurlijk iets van moeder, hoe kan ik je danken of zo.
3: En heb je zijn moeder, heb je...
2: Of bloemen voor moeder. Gaat er altijd in.
3: Heb zijn moeder meegenomen.
2: Ach, wat leuk. Is er... Ach, mevrouw Boezeroen is er ook bij. Wat gezellig, hè?
3: Die zorgt voor...
2: Die maakte wat die vorig voor de sfeer eromheen, zou ik maar zeggen.
3: Ja.
2: Voor het sfeergedeelte. Nou, dames en heren, dat is dan heel leuk. Dan hebben we hier dus de familie Boezeroen, want Jan die speelt gitaar. En Jos die zingt dus. En de moeder die aankomt al binnen. Dag mevrouw, alles goed met u? Die heeft pret, hoor ik wel, hè? Mevrouw heeft pret. Nou, dat is heel gezellig, mevrouw Boezeroen. Ja.
4: Kijk, wat een ordinair mens.
2: Nou, die ogen staan zo raar.
4: Ja.
2: Die ogen staan raar.
4: Wat een ordinair
2: zeg. Nou, dat geeft die mevrouw dus die bril dragend, hè, normaal. Nou, daar gaan we dus beginnen. Hier is Jos Boezeroen. Jos Boezeroen, dames en heren. Ja, begint u maar met geluid te maken, mevrouw. Hallo, mevrouw. Nou, laat Jos beginnen. Jos Boezeroen. Ja.

0: kijken wat ze doet met de handen.
1: Hey, meisje, zal ik dan met je even onder handen nemen voor ik hier zit? Zo, dan gaan we even weg.

Dit was het Lach of Ik Schiet Show fragment voor deze week. Luister volgende week zondag weer naar Dondersteboven voor een nieuw fragment uit het archief van de Lach of Ik Schiet Show.

0: En dat was Carl Perkins met zijn nummer That's Alright to Mama. En dat sloot weer zo heel mooi aan bij de Lach of Geschiedshow. Want daar hadden ze het ook over moeder, hè? De moeder van Jan Boezerin, van Jos Boezeroen. Ja, ik weet niet precies wat het allemaal zat, maar het was wel erg leuk. Volgende week weer een aflevering van de Lach of Geschiedshow hier bij Dondersteboven.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier gezet. En iedere week in Dondersteboven een stukje uit uw dagboeken van pastoor Servaas.

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Mijn vroegere baas, pastoor Kneutjes, was een heilige priester met een groot talent als bedelpreker. De bisschop raadde dan ook alle bouwpastoors aan een preek van Kneutjes te gaan beluisteren. Als deze man 100 man in zijn kerk heeft, zaligt hij er binnen 10 minuten een wierookvat uit. Toen hij 25 jaar priester was, kreeg hij van de bisschop een fraai cadeau, een staande klok, waarmee de gullegever geen raad wist. Om kort te gaan, toen Kneutjes stierf, erfde ik dat geweld van eikenhout en koper. Nergens kun je hem neerzetten, behalve in de hal, en daar staat hij nu al 20 jaar te tikken. Iedereen is er weg van. Het is ook een prachtig meubel. Achter het geslepen glas zwaait de blinkende schijf statig heen en weer. Boven de wijzerplaat zie je een koperen geraamte met een zeis die koeltjes naar de tekst wijst. Tempus fugit, de tijd vliegt. Bovenop de gebeeldhouwde kast staat een engeltje dat zich op één been in evenwicht houdt. Het heeft een bazuintje aan zijn mond en blaast de vergeefse wangenbol. Als je er lang naar kijkt, dan krijg je pijn in je kaken. Gewoonlijk letten wij niet op de klok. Truus stoft hem eens per week af en trekt de gewichten op. Maar toen ik vanmorgen uit de kerk kwam, voelde ik dat er iets niet klopte. Ik keek rond in de hal, maar daar was niets bijzonders te zien. Het schilderij van Pius XII was er nog. De paraplubak stond netjes naast de kapstok. En de klok verdraaid. De klok stond stil. Gewoon laten maken, zei Bert de Koster met een mond vol peperkoek. Hoe lang staat dat beestje al in de hal? Veel stof natuurlijk. Dat trok Truus op haar eer. Maar voordat zij kon uitpakken, zei Bert haastig. Nee, ik bedoel niet stoffig. Ze moet gewoon eens grondig worden schoongemaakt. Na enige nadenken noemde hij de naam van een oude klokkenmaker die het nog in de vingers had en niet te duur was. Kortom, 's middags liep ik samen met Bert over het kerkplein. Het zware kajavel tussen ons in. Buurman die kwam net aanlopen en riep vrolijk. Meneer pastoor, een polshorloge is veel handiger. Dat moest ik toegeven en ik zette het ding puffend op de stoep. Toen ik alles had uitgelegd, begon hij over de voorjaarsgroenten en de televisieprogramma's. En toen haalde hij diep adem en ik wist dat er nog wat ging komen. Zijn oom die zijn been hadden afgezet en een tante van 90 die ze nog alle 7 had. Ik nam haastig afscheid en vervolgde mijn weg. 3 straten ver. De klokkenmaker opende de kast, maakte enkele schroeven los en tilde het uurwerk voorzichtig op een wollen deken. Toen begon hij inwendig te bloeren en hij riep verbaasd, wat is dat? Ik keek en zag een soort prop tussen de draden zitten. Een oude sok, probeerde ik nog. Wel nee, zei hij, een vergane muis, zei de deskundige en ik griezelde. Niks tegen Truus zeggen, zei ik. Enkele dagen later gingen wij de klok ophalen, dit keer met de auto. Een uitstekend uurwerk, prees de oude man, bijna onverslijdbaar. Ik heb hem goed schoongemaakt en geolied en dan loopt hij weer als een tiet, zei Bert. Ik zei Bert. Bert kleurde een beetje. Ja, bij wijze van spreken, zei de klokkenmaker. En u hebt 10 jaar garantie. Ja, de goede man is 93, maar wij zwegen tactvol.

0: Dat waren de Rolling Stones met Time Was On My Side. Toepasselijk bij de grote klok. De grote klok uit de hal, uit de pastoriehal van Pastoor Servaas. Volgende week weer meer avonturen van Pastoor Servaas.
1: Hey Ton, draai nou eens even een lekkere smartlap.
0: En de smartlap van vandaag is van Sylvia en de Rinaldo's met de titel Jij, Ja, Jij.

0: Op elke vraag weet ze een antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
1: Beste Lellebel, ik ben leerling verpleegster in het ziekenhuis. Vorige week ben ik pas begonnen en nu heb ik al een hoge functie. Sinds gisteren deel ik er namelijk de lakens uit. Ik wist niet dat je zo snel aan de top kon komen. Gaat dit altijd zo snel? Carrière. Heb je geluk gehad, Carrie? Meestal gaat dat anders. Dat heeft mijn buurman wel bewezen. Hij solliciteerde bij een bedrijf waar gevraagd werd naar iemand die makkelijk contacten legt en goed leiding kan geven. Nu werkt hij bij een installatiebedrijf. Daar mag hij met de monteurs mee rijden en moet hij de stopcontacten klaarleggen en de leidingen aan de monteurs geven als zij daarom vragen. Zo zie je maar weer. Lellebel.
2: De donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
3: En daar zijn we weer met onze donderste boven muzikale megamix. En vandaag is het thema Sugar. En we gaan luisteren naar de Argies met Sugar Sugar. En dan hebben we de Searchers met Sugar and Spice. En als laatste een Duitse plaat van Peter Kraus, Sugar Baby.

0: Yes!
1: We zitten weer op deze donderse boven. Is weer helemaal klaar voor deze zondag. Volgende week zondag dan zijn we er weer. Denkt u ook nog even aan onze e-mailadres en wat u allemaal kunt sturen? Luister even.
2: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
1: En doe dat nou even, hè, want we zijn hartstikke gek op post. We willen graag weten wat u van dit programma vindt. Dus stuur het allemaal nogmaals op info@dondersteboven.nl. Alvast dankjewel.
3: Ik weet niet hoe de luisteraars thuis het ervaren hebben, maar hier in de studio was het weer ongelooflijk gezellig.
1: En dan hebben we nog één plaatje klaarstaan. En dat gaan we nu draaien. Dat is van Ry Cooder, I'll Have to Go. Ja, en ik moet ook gaan, hè. Ik ben er volgende week weer. Hadje, hè.
2: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.

Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden, niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Een hele goede middag.
3: De weekend countdown loopt af, maar Venlo Vintage gaat gewoon door. Fijne zondag.

0: Laat je dit weekend meenemen door onvergetelijke tijdloze klassiekers die je niet meer loslaten. Een weekend met de mooiste herinneringen. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
0: Tot morgen.
3: Freezing cold in 8 to 9 years old.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je...

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: De middag vliegt voorbij met de allermooiste tijdloze klassiekers. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage zijn de smaakmakers van de middag.
1: Elke zondagmiddag tijdens de lunch is het tijd voor Donders de Boven.
0: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel, een fragment uit de Lach of een Schietshow en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage.
1: Donders de Boven.
2: Met

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat een man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. Venlo Vintage.
0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
3: Een hele goede middag.
4: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Inside op SBS 6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma vandaag bekendgemaakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Jouw middag klinkt heerlijk met de klassiekers van Venlo Vintage.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongere en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radio nieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
0: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een hele goede middag.

0: herfst. Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.
1: Recklessly, you lost that love baby. Recklessly, you lost that love.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Goedemiddag. Je bent verbonden met de allermooiste klassiekers uit de tijd van toen. Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een goedemiddag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden. Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
0: Tot morgen.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
3: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede avond.

0: Het is 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers altijd stralen.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Een hele goede avond. Thank you.

0: terug naar de 60s tot en met de zero's met één druk op de knop. venlovintage.nl.
1: Elke zondagmiddag tijdens de lunch is het tijd voor Donders de Boven.
2: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel, een fragment uit de Lach of het Schietshow en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage.
1: Donders de Boven met Ton Donders.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage. Klassiekers die je jong houden, dag in, dag uit.

0: Bladeren veranderen van kleur. De temperaturen dalen. Paddenstoelen groeien in het bos. De dagen worden alsmaar korter. We hebben te maken met herfststormen en regenbuien. Maar onder het genot van de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage is de lucht altijd blauw.
1: I am the god of hellfire and I bring you

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
3: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: Geniet van de avond met de warme klanken van klassiekers uit vroeger tijden. Venlo Vintage. Een avond vol tijdloze klassiekers.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim 1 ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
4: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, vier anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na twee bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenavond.

0: een fijne avond gewenst, gevuld met de magie van muziek uit het verleden.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na twee bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een goedenavond.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
4: Buiten is het donker, binnen brandt de LED-verlichting en klinkt de allermooiste muziek. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.
5: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
6: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Venlo Vintage. De meest onvergetelijke klassiekers uit de 60's tot en met de zero's.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.